0: ligt buiten de Schengenzone.
1: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken, maar sommigen blijven zich daartegen verzetten. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenmatch in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, doelpunten van Tielemans en Lukaku. Verdediger Nathan Goy is tevreden.
2: We kunnen altijd beter doen, maar het belangrijkste was om geen doelpunten tegen te krijgen vandaag. Dat kunnen we doen, dus ja, ik ben blij.
1: Het weer, in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerbuien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden.

0: is 2 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
1: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. In het Vaticaan heeft paus Leo een opvallende benoeming doorgevoerd. De paus zet voor het eerst een vrouwelijke leek, dus iemand die geen priester is, aan het hoofd van het dicasterie. Dat is zowat het ministerie van communicatie van het Vaticaan. Het gaat om Maria Montserrat Alvarado, een Mexicaanse die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Sinds 2023 is ze de nummer 1 van een katholiek-Amerikaans mediabedrijf. Nu haalt de paus haar dus naar Rome. Ze wordt de baas van alle Vaticaanse media, communicatiediensten, drukkerijen en uitgeverijen. De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim 212.000 euro opgebracht. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
2: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat aan de kunstenaarsplaats is al sinds mensenheugenis eigenlijk. Dat je 50, 60 jaar dat daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
0: Er is nu al ruim 1,2 miljoen euro opgehaald om het historisch pand aan te kopen. Het pand met 35 ateliers voor kunstenaars is nu eigendom van de stad. Het weer, in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen vandaag tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Glijs FM.

0: Jouw Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. De VS bombardeerde militaire doelwitten op het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz. Dat was een reactie op Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger raakte geen enkele Iraanse raket zijn doel. 3 raketten op Bahrein werden onderschept. 2 raketten op Kuwait kwamen niet aan. De VS schoten ook 3 Iraanse drones uit de lucht die op civiele schepen waren gericht. In Southampton in het Verenigd Koninkrijk zijn betogers slaagsgeraakt met de politie tijdens een actie aan het politiebureau daar. Het protest kwam er na de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De beelden van de bodycams van de politieagenten zijn nu vrijgegeven en dat zorgt voor veel beroering. De beelden roepen vragen op of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme, zegt premier Keir Starmer.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. In de Verenigde Staten schrapt de regering het plan om een fonds van 1,8 miljard dollar vrij te maken voor schadevergoedingen aan bondgenoten die eerder aangeklaagd werden. Bijvoorbeeld de mensen die in 2021 het Capitool bestormden. Op het plan kwam veel kritiek. Vorige week verbood een rechter om via die weg betalingen uit te voeren. Nu bleek ook dat veel Republikeinse senatoren bereid waren om mee te stemmen met de Democraten om het fonds te blokkeren. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. De doelpunten kwamen van Juri Tielemans en Romelu Lukaku. Voor doelman Thibaut Courtois was het een geslaagde test.
2: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in het toernooi redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
0: Zaterdag in het Koning Boudewijnstadion spelen de Rode Duivels hun uitzwaaiwedstrijd tegen Tunesië. Het weer, vannacht nog buien en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden vandaag. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be. Kleinse Family.

0: 4 uur. Goedemorgen. 14 nieuws met Jo Valvekes. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zijn op zoek naar extra financiële middelen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie bij zo'n 800 clubs. De kosten van de sportclubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om hun lidgeld volgend seizoen te verhogen. Dat doen ze enkel wanneer het niet anders gaat, zegt de directeur van de federatie Pieter Hoof.
1: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
0: Een derde van de sportclubs heeft nog niet beslist of ze het lidgeld volgend seizoen zullen optrekken. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: De viering van de Champions League winst van PSG heeft 2 mensen het leven gekost. Beide vielen in de Seine in Parijs. Een man sprong zaterdagavond vrijwillig in de rivier en overleed later in het ziekenhuis. Zondag vonden hulpdiensten een 2e lichaam in het water. Het parket opende naar beide overlijdens een onderzoek. De politie pakte het afgelopen weekend ook bijna 900 mensen op. De incidenten tijdens de kampioenenviering lokten in Frankrijk felle reacties uit. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het weer in de ochtend. Onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geschrapt. Nadat directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de verkeersleiders weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. En over vandaag zegt Isan Shialikli van Brussels Airport.
1: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het de Amerikaanse militaire doelen viseerde, maar volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. En daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Gisteravond heeft het Amerikaanse leger nog een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden van de politie, waarop te zien is hoe een 18-jarige jongen ligt te sterven. In Southampton zijn betogers gisteravond slaags geraakt met de politie. Het protest komt erna de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij misselijk werd van de bodycambeelden en vraagt zich af of de agenten van de dader niet te snel gevolgd zijn in de politie in de beschuldigingen van racisme.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft, Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Doelman Thibaut Courtois was tevreden.
3: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in het toernooi redelijk ver geraken, die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd. Wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch, ja, standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
0: Zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië. Het weer. In het oosten van het land kan het onweren. Op andere plaatsen blijft het meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: ZFM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovijzfm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De staking bij de luchtverkeersleiders is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt. Door de staking lag het vliegverkeer gisteren urenlang stil. Maar vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat en daardoor konden er in Zaventem nog enkele tientallen toestellen vertrekken en aankomen. Maar ook vandaag zal er nog wel wat nawerking zijn, zegt Isan Shivalekli van Brussels Airport.
1: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Meer dan 6 op de 10 sportclubs in Vlaanderen zoeken extra geld. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat nagevraagd bij zo'n 800 clubs. Hun kosten zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen. En dat doen ze alleen als het niet anders kan, zegt Pieter van Hoof van de Vlaamse Sportfederatie.
2: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden, zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue, initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
0: Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het Amerikaanse militaire doelen viseerde, maar volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. Daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Gisteravond heeft het Amerikaanse leger ook een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren de Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. Sport, de Rode Duivels hebben in de voorbereiding op het WK een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen. Het werd 0-2. Jurie Tielemans scoorde in de eerste helft. Invaller Romelu Lukaku maakte bij zijn wederoptreden in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. De Kroaten konden niet scoren en doelman Thibaut Courtois was dan ook tevreden.
3: Het is niet doorslaggevend, zal ik zeggen, maar het is altijd goed om wat op training merken dat ook in de match eruit komt. Dat we met goede intensiteit zitten, dat we goed voetbal, iedereen gaat door elkaar voor het vuur. We zetten goed druk, ik denk dat we de hele match tot de laatste seconde man op man hebben gestaan, dat we geen schrik ervan hebben. En we hebben vrij goed verdedigd, ze hebben niet te veel kansen gehad, dus dat is goed. Hè.
0: Zaterdag spelen de Rode Duivels nog een laatste oefenwedstrijd voor ze vertrekken in het Koning Boudewijnstadion tegen Tunesië. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt de nieuwe regenzone geleidelijk vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het luchtverkeer in ons land is hervat na de staking van de luchtverkeersleiders. De aanvallen tussen de VS en Iran laaien weer op. En in hun voorbereiding op het WK winnen de Rode Duivels van Kroatië. De staking bij de luchtverkeersleiders is dus voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt. En vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat. Tess de Keerschieter, wat is de situatie op dit moment?
1: Alle vluchten op Brussels Airport en Charleroi Airport verlopen vanmorgen weer zoals gepland. Gisteravond zijn op Brussels Airport ook nog tientallen vluchten kunnen vertrekken, waardoor een groot deel van de mensen dat gisteren had moeten vertrekken ook nog eens kunnen vertrekken s'avonds. Zo'n 270 passagiers zouden wel overnacht hebben op de luchthaven. En omdat het mogelijk extra druk is vandaag, wordt aan passagiers wel gevraagd om op tijd naar de luchthaven te komen. Op dit moment zijn er ook geen indicaties dat de luchtverkeersleiders niet aan het werk zijn gegaan vanmorgen. Dat zegt de woordvoerder van Skies. Dus van een nieuwe spontane staking is voorlopig geen sprake. De vakbonden en de directie van Skies gaan binnenkort wel terug aan de tafel om verder te onderhandelen.
0: Dankjewel, Tess. In Maaseik in Limburg is gisteren een fietser omgekomen. De vrouw van 58 werd aangereden door een tractor. Die werd bestuurd door een jongen van 17, zegt korpschef Dirk Minte.
2: Een landbouwtractor mogen bestuurd worden met geldig rijbewijs vanaf 16 jaar. Dus die jongen was net iets ouder. Momenteel hebben wij informatie dus dat de bestuurder van de tractor op het ogenblik de plaats heeft verlaten. Hij is ook nadien ook wel teruggekeerd. Dus de kans zou kunnen bestaan dat hij het misschien de aanrijding niet eens zou hebben gemerkt.
0: Vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om bij autopech een gevarendriehoek te plaatsen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het is vaak te gevaarlijk om die driehoek te zetten, omdat je vaak een heel stuk over de pechstrook moet lopen. Vanaf de zomer van volgend jaar volstaat het bij pech om je 4 richtingaanwijzers aan te zetten om andere weggebruikers te waarschuwen. Meer dan 6 op de 10 Vlaamse sportclubs zoeken extra geld, blijkt uit een bevraging door de Vlaamse Sportfederatie. De kosten van de clubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, de inkomsten maar met 10%. En 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen dan ook meer lidgeld te vragen, zegt Pieter van Hoof van de Vlaamse Sportfederatie.
3: Clubs die een verhoging van een lidgeld doorvoeren, soms is dat ook gewoon wel terecht. Hè. Voor kwaliteit die geboden wordt, voor de sportbegeleiding die geboden wordt, mag een correcte prijs betaald worden. Maar we moeten uiteraard erop toezien dat er geen mensen uit de boot vallen.
0: Bij de clubs die het lidgeld optrekken, komt er gemiddeld 10% bij. De Franse justitie heeft in samenwerking met Ons Land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: In het oosten van Oekraïne zijn bij een Oekraïnse droneaanval op een bus zeker 7 mensen omgekomen. Dat meldt de pro-Russische leiding van die regio Donetsk. 11 mensen zijn ook gewond geraakt. De bus reed van Moskou naar de Krim. Dat is het Oekraïnse schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Wie er precies in die bus zat, blijft onduidelijk. En de Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Tom van de Wegen, de gevechten laaien dus weer op, nu de onderhandelingen vastgelopen zijn.
5: Het ging er de voorbije uren weer heftig aan toe in de Golfregio. Iran vuurde verschillende raketten af op Kuwait en Bahrein, waar Amerikaanse legerbasissen liggen. Maar volgens het Amerikaanse leger heeft geen ervan doel getroffen. Ze kwamen tekort, braken in stukken of werden onderschept. In beide landen loeiden de sirenes. De Amerikanen sloegen meteen terug met aanvallen op militaire doelwitten op het eiland Qasem in de straat van Hormuz. Iran claimt op zijn beurt dat het Amerikaanse basissen en helikopters helikopters geraakt heeft als vergelding. Tja, dit speelt zich allemaal af terwijl de vredesonderhandelingen vorig weekend zijn vastgelopen. Al houdt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio vol dat de oorlog voorbij is. Maar daar lijkt het voorlopig dus niet op.
0: Nee, dankjewel Tom. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen. Die zijn bepalend voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze nu niet meer goed zullen kunnen volgen hoe de oceaanstromingen veranderen. En Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Sporter Rode Duivels hebben in de voorbereiding op het WK een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen met 0-2. Juri Tielemans scoorde in de eerste helft. Invaller Romelu Lukaku maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Belangrijk na een seizoen waarin hij nauwelijks speelde, zegt doelman Thibaut Courtois.
6: Ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen een sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk. En ja, hij is fysiek sterk om ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel opties van voor.
0: Zaterdag spelen de Duivels hun laatste wedstrijd in hun voorbereiding voor het WK tegen Tunesië in het Koning Boudewijnstadion. En vanavond speelt de nationale ploeg van Congo in ons land een oefenwedstrijd tegen Denemarken op het veld van Standaard. Congo bereidt zich in België voor omdat Amerika reisbeperkingen oplegt vanuit Congo wegens de uitbraak van de Ebola-epidemie daar. Die epidemie bemoeilijkt ook de voorbereiding van de Congolese ploeg. Een oefenwedstrijd van volgende week in Spanje is verboden door de plaatselijke burgemeester. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt de nieuwe regenzone geleidelijk vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. We begonnen met het vliegverkeer in ons land. Dat is gisteravond hervat nadat directie en vakbonden bij de luchtverkeersleiders een akkoord hadden bereikt. Ook vandaag kan het wel nog extra druk zijn op de luchthavens. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Kleine Family.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het luchtverkeer in ons land is hervat. De aanvallen tussen de VS en Iran laaien weer op. En in hun voorbereiding op het WK winnen de Rode Duivels van Kroatië. De staking bij de luchtverkeersleiders is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt. En vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat. Tess de Keerschieter, wat is de situatie van morgen?
1: Het vliegverkeer op Brussels Airport en op de luchthavens van Charleroi en Oostende verloopt weer normaal. Gisteravond zijn op Brussels Airport nog tientallen vluchten kunnen opstijgen. Daardoor zijn heel wat passagiers gisteren nog kunnen vertrekken. En is het volgens de woordvoerder van Brussels Airport vandaag minder druk dan voorspeld. Zo'n 270 passagiers zouden wel op de luchthaven overnacht hebben. Wie vandaag vertrekt, wordt wel aangeraden om op tijd naar de luchthaven te komen. Er zijn op dit moment ook geen indicaties dat de luchtverkeersleiders niet aan het werk zijn gegaan vanmorgen, zegt de woordvoerder van Skies. Dus van een nieuwe spontane staking is voorlopig geen sprake. De vakbonden en de directie van Skies gaan binnenkort wel terug aan de tafel om verder te onderhandelen.
0: Dankjewel, Tess. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn zegt nu dat ze haar eigen chauffeurs wel zelf volgt, maar dat scholen en busbedrijven verantwoordelijk zijn voor de externe chauffeurs. Verschillende essentiële rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaamse minister De Ridder er te weinig geld voor uittrekt. Dat zegt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in de Standaard. De werken zijn nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens Wendy Franke van Vlario stelt de Vlaamse regering de verkeerde prioriteiten.
2: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn. Maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
0: Het Franse gerecht heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. 19 mensen zijn opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Frank Renaud.
3: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: In het oosten van Oekraïne zijn bij een Oekraïense droneaanval op een bus zeker 7 mensen omgekomen. Dat meldde de pro-Russische leiding van de regio Donetsk. De bus reed van Moskou naar de Krim, het schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht ook Sint-Petersburg aangevallen, de Russische stad. Daarbij is brand uitgebroken aan een van de grootste brandstofterminals van Rusland. De aanval valt samen met de start van het internationale economische forum van president Poetin in Sint-Petersburg. En de Verenigde Staten en Iran hebben ook elkaar opnieuw aangevallen. Tom van de Wegen, die gevechten laaien dus weer op, nu de onderhandelingen over een staakt het vuren vastgelopen zijn.
4: Het ging er de voorbije uren weer heftig aan toe in de Golfregio. Iran vuurde verschillende raketten af op Kuwait en Bahrein, waar Amerikaanse legerbasissen liggen. Maar volgens het Amerikaanse leger heeft geen ervan doel getroffen. Ze kwamen tekort, braken in stukken of werden onderschept. In beide landen loeiden de sirenes. De Amerikanen sloegen meteen terug met aanvallen op militaire doelwitten op het eiland Qasem in de straat van Hormuz. Iran claimt op zijn beurt dat het Amerikaanse basissen en helikopters helikopters geraakt heeft als vergelding. Tja, dit speelt zich allemaal af terwijl de vredesonderhandelingen vorig weekend zijn vastgelopen. Al houdt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio vol dat de oorlog voorbij is. Maar daar lijkt het voorlopig dus niet op.
0: Dankjewel, Tom. In het Verenigd Koninkrijk is er opschudding over de dood van een 18-jarige bij een arrestatie. In Southampton zijn betogers gisteravond daarover slaags geraakt met de politie. De zaak begon na een moord vorig jaar. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer was van een racistische aanval. De politie sloeg daarop een tiener in de boeien en die stierf bij de arrestatie. De bodycambeelden zijn nu openbaar gemaakt. En de Britse premier Keir Starmer zegt dat hij daar misselijk van werd. Hij vraagt zich af of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme.
5: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed. Not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De eigenlijke dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. Sport Rode Duivels hebben een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen met 0-2. Jurie Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in de tweede helft en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Belangrijk na een seizoen waarin hij nauwelijks speelde, zegt doelman Thibaut Courtois.
6: Ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk. En ja, hij is fysiek sterk om ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel opties van voor.
0: Zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste voorbereidingswedstrijd voor ze naar Amerika vertrekken. In het Koning Boudewijnstadion is Tunesië dan de tegenstander. En vanavond speelt de nationale ploeg van Congo in ons land een oefenwedstrijd tegen Denemarken op het veld van Standaar. Congo bereidt zich bij ons voor omdat Amerika reisbeperkingen oplegt voor wie vanuit Congo komt door de uitbraak van de Ebola-epidemie. Die epidemie hindert de voorbereiding van de Congolese ploeg. Een oefenwedstrijd van volgende week in Spanje is afgelast. Een plaatselijke burgemeester had die verboden. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt een nieuwe regenzone over. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. En ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. We begonnen met het vliegverkeer in ons land. Dat is gisteravond hervat nadat directie en vakbonden bij de luchtverkeersleiders een akkoord gevonden hebben. Meer op 14nieuws.be.
7: Here we go. Are you ready? Kleine family.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft daar vaak geen goed zicht op, zegt vakbondsman Bart Rijns van het ACV.
1: Voor schoolvervoer, niet echt iedereen is ervan op de hoogte dat dat ook via de lijn gecoördineerd wordt. En ouders staan ook veel dichter bij de directie van een school en zullen op die manier natuurlijk veel gemakkelijker hun klachten kwijt kunnen bij de directie. En dus ja, is dat eigenlijk een soort logica, denk ik, dat daar veel meer rechtstreeks contacten zijn. Maar daardoor, voor de lijn is het niet zo gemakkelijk om te weten met welke chauffeurs dat er problemen zijn. Hè.
0: Verschillende essentiële rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaams minister Annick de Ridder er te weinig geld voor uittrekt. Dat zegt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in de Standaard. De werken zijn nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens Wendy Franke van Vlario stelt de Vlaamse regering de verkeerde prioriteiten.
2: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn. Maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
0: Een bank moet een bejaard koppel terugbetalen dat voor bijna 50.000 euro werd opgelicht. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Antwerpen geoordeeld, schrijft het laatste nieuws. Een oplichter die zich voordeed als bankmedewerker kon het geld ontfutselen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen omdat het koppel nalatig geweest zou zijn. Zij trokken naar de rechter en krijgen nu gelijk in kort geding. Het is een baanbrekend vonnis, zegt advocaat en expert phishing Geert Lensens.
3: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
0: De internationale luchthaven van Kuwait is vanmorgen geraakt door Iraanse drones. Volgens het Kuwaitse leger zijn er meerdere gewonden gevallen en is er zware schade aan de passagiersterminal. Het vliegverkeer is opgeschort, vluchten worden omgeleid. De oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten lijkt weer op te laaien. Vannacht voerden de Amerikanen ook aanvallen uit op een Iraans eiland in de straat van Hormuz, nadat Iran al raketten had afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Het weer. Vooral in het oosten eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt dan weer een nieuwe regenzone vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. En ook de volgende dagen krijgen we nog enkele buien. En maximaal rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Na het dodelijk ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft de handen vol met controles op zwart rijden en op eigen chauffeurs, maar externe chauffeurs ontsnappen daaraan, zegt Bart Rijns van de Christelijke Vakbond.
1: De controle op de lijnchauffeurs, die is zeer strikt en zeer streng ook. Wanneer dan mensen dan bijvoorbeeld niet meer in het geregeld vervoer terecht kunnen, omwille van fouten die ze gemaakt hebben, dan kunnen ze soms nog wel terecht bij een onderaannemer om als schoolbuschauffeur aan de slag te gaan. Waardoor dat een beperkte groep van de schoolbuschauffeurs eigenlijk uitgerangeerde lijnchauffeurs zijn.
0: Vanaf juni volgend jaar is een gevaren driehoek niet meer verplicht wanneer je autopech hebt. Het volstaat dan om je vier richtingaanwijzers aan te zetten. Dat schrijft Nieuwsblad. Het zetten van die gevaren driehoek is namelijk te gevaarlijk, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk. En Stef Willems van Vias is het daarmee eens.
2: Het plaatsen van die gevaren driehoek, ja, dat kan op sommige momenten potentieel gevaarlijk zijn. Je moet al uit de wagen stappen op een pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. En bovendien weten we dat die gevaren driehoek soms kan wegwaaien, zeker bij hevige wind. Dus de verplichting daarvan, dat men die afschaft, dat lijkt ons niet meer dan logisch.
0: Volvo Car in Gent ligt volledig stil door een staking bij een toeleverancier. Daardoor kunnen geen bumpers geleverd worden en auto's gedeeltelijk afwerken is niet mogelijk, zegt Barbara Blomme van Volvo Car.
3: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Het was geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
0: In de Kamer is de hele nacht gedebatteerd over het Europees Migratiepact, met onder meer terugkeercentra voor afgewezen asielzoekers buiten de Europese Unie. Vlaams Belang probeert de omzetting van dat pact naar Belgische wetgeving zo lang mogelijk uit te stellen door urenlang het woord te nemen. In de praktijk zal dat geen verschil maken. Op 12 juni gaat het Migratiepact in heel Europa in. Toch heeft het volgens Vlaams Belang parlementslid Francesca van Bellegem zin om de debatten zo lang te rekken.
4: Er staan daar tal van zaken in waar wij het niet mee eens kunnen zijn en waarmee dat de burger het ook niet eens kan zijn. En wij willen dat dat aan het licht komt en dat de burger daarover geïnformeerd wordt.
0: Oekraïne heeft vannacht op meerdere plaatsen diep in Rusland toegeslagen, honderden kilometers van het front. In Sint-Petersburg staat een grote olieterminal in brand en veel zuidelijker, in de regio Tambov, is een wapenfabriek geraakt. Tom van de Wegen, Oekraïne heeft zwaar uitgehaald.
5: Ja, twee opvallende aanvallen, mogelijk als vergelding voor de Russische aanvallen op Kiev van de voorbije dagen. In Sint-Petersburg raakten drones een van de grootste olieterminals van Rusland bij de Finse Golf. Zware ontploffingen, een enorme rookpluim en de luchthaven lag deels stil. Veel zuidelijker werd een fabriek geraakt die onderdelen maakt voor Russische raketten. Ja, en de timing is geen toeval, hè. Net vandaag opent Poetin inderdaad daar zijn Russische top in Sint-Petersburg om te tonen dat Rusland open is voor zaken. Ja, die boodschap begint nu onder een rookwolk. Zelensky, de president van Oekraïne, reageerde al met trots en zegt dat dit de vrede dichterbij moet brengen.
0: Dankjewel, Tom. Het weer eerst nog droog. Vanmiddag bereikt een nieuwe regenzone de kust. Die trekt later over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Kleine Family.

0: Vuren. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een bank moet een bejaard koppel terugbetalen dat voor bijna 50.000 euro werd opgelicht. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Antwerpen geoordeeld, meldt het laatste nieuws. Een oplichter die zich had voorgedaan als bankmedewerker kon het geld ontfutselen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen omdat het koppel nalatig zou zijn geweest. Maar zij trokken naar de rechter en krijgen nu gelijk in kort geding. Het vonnis is baanbrekend, zegt advocaat Geert Lensens.
1: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
0: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim 212.000 euro opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal zijn 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Kleijer. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
2: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat aan kunstenaars plaats is al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
0: Met de opbrengst van de veiling en die van een burgercampagne is nu al ruim 1,2 miljoen opgehaald. Met dat geld wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Nu is dat nog eigendom van de stad. Het grondwater staat op ruim de helft van de meetlocaties laag tot zeer laag, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Landbouwers en waterbeheerders wordt gevraagd om het water zoveel mogelijk vast te houden, zodat het waterpeil niet nog meer daalt. Vooral in het noorden en het westen van Vlaanderen is er weinig grondwater. Begin vorige maand heeft het wel veel geregend, maar dat heeft weinig invloed gehad op de grondwaterstanden. En in New Delhi, de hoofdstad van India, zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een zware brand. Het vuur woedde in een gebouw met een restaurant op het gelijkvloers en een hotel daarboven, in een dichtbevolkte studentenwijk. Meer dan 40 mensen konden gered worden. Onder de slachtoffers zouden ook buitenlanders zijn die naar India waren gekomen voor een medische behandeling. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weer is nog droog. Vanmiddag bereikt de nieuwe regenzone de kust. Die schuift dan geleidelijk over het land. En ook de volgende dagen krijgen we nog enkele buien. En maximaal rond 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Banken zijn verplicht om slachtoffers van phishing meteen te vergoeden, zegt een Antwerpse rechtbank. En een omvangrijke NAVO-delegatie is op bezoek in Kiev. Banken zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van oplichting, zoals phishing, meteen te vergoeden. Pas daarna kan een bank eventueel de schade terugvorderen. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen in een zaak waarin een koppel bijna 50.000 euro kwijtspeelde aan een oplichter. De bank wou hen niet vergoeden omdat ze nalatig zouden zijn geweest. Maar het koppel krijgt nu gelijk. Luc de Cler van de rechtbank van Antwerpen.
1: Die wet die zegt, voor elke niet toegestane betaling moet de cliënt onmiddellijk worden gecompenseerd door de bank. Onmiddellijk, dat gaat, zo leert de wettekst, over ten laatste de werkdag na de feiten. Dat is hier niet gebeurd en de rechter stelt daar paal en perk aan en zegt, de wet moet toegepast worden, de bank moet onmiddellijk deze mensen terugbetalen en daarna kan bekeken worden in hoeverre deze mensen zelf grof nalatig zijn geweest en in hoeverre zij zullen moeten opdraaien voor de schade.
0: Een vrouw uit Diksmuiden is vrijgesproken voor gsm achter het stuur, ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone in de hand hield. Ze reed ook te snel en daarvoor kreeg ze wel een boete. Volgens de politierechter in Veurne hebben foto's van onbemande flitscamera's met de huidige regels geen bewijswaarde voor gsm achter het stuur. Vorig jaar heeft de NMBS 4% minder treinkilometers gereden dan het jaar daarvoor. Nochtans was het de ambitie om het aanbod in 2025 met 1,5% te verhogen. Er zijn verschillende redenen waarom dat niet gelukt is, zegt Britt Monte van de NMBS.
2: Het afgelopen jaar hebben we natuurlijk te maken gekregen met heel veel stakingsdagen. Ja, die hebben uiteraard wel een invloed op het aanbod dat we aan de reizigers kunnen geven. Maar daarnaast, als we kijken naar rollend materieel, ja, gaat het ook om een combinatie van verschillende factoren. Dus enerzijds hebben we wel wat vertraging opgelopen in de levering van ons nieuw materieel. Dus dat leidt er dan ook toe dat de oudere treinen ook langer in dienst moeten blijven. En dat er dus ook een hogere kans is op technische defecten.
0: Volgens de beheersovereenkomst moet de NMBS tegen 2032 het aanbod met 10% verhogen in vergelijking met 2022. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft dit jaar al bijna 300 klachten gekregen van telenetklanten met internetproblemen. Dat meldt het laatste nieuws. Dat aantal is met 30% gestegen vergeleken met vorig jaar. De klachten over de pakketten waar televisie, internet en mobiele data in zitten zijn zelfs meer dan verdubbeld. Dat ligt vooral aan het verouderde netwerk en de aanleg van de glasvezelkabel voor internet, zegt ombudsman Luc Deurlings.
3: We denken dat dit te maken heeft zowel met de oudere coaxkabel als ook de uitrol van de nieuwe fiber die soms ook gepaard gaat met storingen. We vragen vooral aan Telenet dat zij zorgen voor een goede communicatie naar de klanten, zodat het duidelijk is waar de mensen kunnen op rekenen wanneer het terug kan hersteld zijn.
0: De topman van de NAVO, Mark Rutte, is vanmorgen onverwacht in Kiev aangekomen, de hoofdstad van Oekraïne. Amper één dag na een zware Russische aanval daar. Een opvallend bezoek, Tom van de Wegen, want hij komt niet alleen.
4: Nee, Rutte heeft ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen meegebracht, ook die van de Verenigde Staten. Samen houden ze in Kiev voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Een overleg is dat waarin Oekraïne, geen NAVO-lid, toch mee aan tafel zit als gelijke. Het bezoek was niet aangekondigd en de timing zegt veel. Het komt inderdaad na die massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden met meer dan 20 doden. Een duidelijk gebaar van solidariteit dus. Rutte spreekt vandaag met president Zelensky en die blijft aandringen op één ding: meer luchtverdediging tegen de Russische raketten.
0: Dankjewel, Tom. Oekraïne heeft overigens vannacht ook meerdere plaatsen diep in Rusland aangevallen. In centrale Rusland is een wapenfabriek geraakt en in Sint-Petersburg staat een grote olieterminal in brand. Net vandaag opent president Poetin in Sint-Petersburg een economische top. Bij de Iraanse raketaanvallen van vannacht op de golfstaat Kuwait is de internationale luchthaven geraakt. Daarbij is zeker één dode gevallen. Er zijn ook verschillende gewonden en er is schade aan een van de terminals, zegt de regering. Ook op de naburige golfstaat Bahrein waren er aanvallen. In beide landen zijn er Amerikaanse legerbasissen. De Amerikanen sloegen terug met aanvallen op Iraanse militaire doelen. De aanvallen zijn opnieuw een test voor de vredesonderhandelingen tussen beide landen. De Amerikanen houden vol dat daarin vooruitgang wordt geboekt. En in New Delhi, de hoofdstad van India, zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een zware brand. Dat vuur woedde in een gebouw met een restaurant op de begane grond en een hotel daarboven in een dichtbevolkte studentenwijk. Meer dan 40 mensen konden wel gered worden. Onder de slachtoffers zouden ook buitenlanders zijn die naar India gekomen waren voor een medische behandeling. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Het weer, eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen, maximaal tot 20 graden in de Kempen nog. Morgen wisselen bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig met vrij veel wind ook. Na de middag wordt het geleidelijk droger in het westen en tot 18 graden. Ook de dagen daarna vaak zwaar bewolkt met buien. Banken zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van oplichting zoals phishing meteen te vergoeden. Daarmee begonnen we het nieuws. Pas na die vergoeding kan een bank eventueel de schade terugvorderen. Dat zegt een rechter in een zaak waarin een opgelicht koppel van zijn bank geen vergoeding kreeg. De bank is nu in het ongelijk gesteld. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Banken zijn verplicht om slachtoffers van phishing meteen te vergoeden, zegt een Antwerpse rechtbank. En een omvangrijke NAVO-delegatie is op bezoek in Kiev. Banken houden zich zelden aan de regel dat ze slachtoffers van oplichting meteen moeten vergoeden. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen in een oplichtingszaak. Een ouder koppel had een rechtszaak aangespannen omdat het bijna 50.000 euro was kwijtgeraakt door phishing. Dat bedrag wilden de twee terugkrijgen van de bank, maar die weigerden. Nu heeft de rechter het koppel gelijk gegeven. De bank is verplicht om het verloren bedrag terug te betalen. De rechter merkt in de uitspraak in kort geding op dat veel banken die wet niet naleven. Dat zegt Luc de Kleijer van de rechtbank van Antwerpen.
1: De wet is heel duidelijk. Cliënten moeten onmiddellijk worden terugbetaald. En de rechter merkt op, dit gebeurt in de praktijk zelden of nooit. Wat de rechter niet beslist heeft, is of deze mensen grof nalatig zijn geweest. Als de bank daarvan overtuigd is, kan zij een procedure opstarten, dat is dan een andere procedure, om aan te voeren dat deze mensen grof nalatig zijn geweest en dat zij dat geld zullen moeten terugbetalen aan de bank.
0: Scholen krijgen meer klachten over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs na het ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. De klachten gaan over het rijgedrag van chauffeurs en over de staat van de bussen. Het valt de scholen ook op dat vervoersmaatschappij De Lijn sneller een antwoord geeft op de meldingen, zegt ook Anne Koster, directrice van Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Vinderij in Lokeren.
2: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan De Lijn. We hebben daar onmiddellijk eigenlijk de dag nadien onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
0: Een vrouw in Diksmuiden in West-Vlaanderen is vrijgesproken voor gsm'en achter het stuur. Ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone vasthield. Ze werd geflitst omdat ze te snel reed. Daarvoor kreeg ze een boete, maar dus niet voor het gsm-gebruik. Volgens de politierechter in Veurne hebben foto's van onbemande flitscamera's volgens de huidige regels geen bewijswaarde voor gsm'en achter het stuur. Vorig jaar heeft de NMBS 4% minder treinkilometers gereden dan het jaar daarvoor. Nochtans was de ambitie van de NMBS om het aanbod in 2025 met 1,5% te verhogen. Er zijn verschillende redenen waarom dat niet gelukt is, vertelt Britt Monte van de NMBS.
3: Het afgelopen jaar hebben we natuurlijk te maken gekregen met heel veel stakingsdagen. Ja, die hebben uiteraard wel een invloed op het aanbod dat we aan de reizigers kunnen geven. Maar daarnaast, als we kijken naar rollend materieel, gaat het ook om een combinatie van verschillende factoren. Dus enerzijds hebben we wel wat vertraging opgelopen in de levering van ons nieuw materieel. Dus dat leidt er dan ook toe dat oudere treinen ook langer in dienst moeten blijven. En dat er dus ook een hogere kans is op technische defecten.
0: Tegen 2032 moet de NMBS volgens de beheersovereenkomst het aanbod met 10% verhogen in vergelijking met het aanbod van 2022. Frankrijk legt de Chinese online kledingverkoper Shein een nieuwe boete op, goed voor meer dan 22 miljoen euro. De Franse fraudewaakhond verwijt het bedrijf onder meer dat het de herkomst van zijn kleding niet duidelijk vermeldt, dat het klanten te weinig bedenktijd geeft en dat het zwijgt over microplastics in de stoffen. Het is niet de eerste boete van Frankrijk aan Shein. Het totale bedrag loopt intussen op tot meer dan 210 miljoen euro. Shein zelf noemt de straffen buiten proportie. Vorige week nog legde de Europese Commissie aan concurrent Temu een recordboete van 200 miljoen euro op. De Europese Commissie wil de uitgaven die lidstaten doen om de energieprijzen onder controle te houden tijdelijk buiten de begrotingsdoelstellingen houden. Dat gebeurde er eerder ook al met de defensieuitgaven. Leen de Witte, waarom doet de Europese Commissie dit?
4: Heel concreet op aandringen van Italië dat een buffer wil tegen die hoge prijzen. Maar de maatregel moet alle landen die moeite hebben om de Europese begrotingsdoelstellingen te halen ademruimte geven. De commissie deed dat vorig jaar ook al eens voor defensieuitgaven. Tot 1,5% van het BBP, van de waarde van de economie van een land, mag buiten de doelstellingen blijven zonder gevolgen. Tot nu toe namen de regeringen in ons land geen grote energiemaatregelen, maar als er nog volgen, dan kunnen die beperkt buiten de doelstellingen gehouden worden. Ze moeten wel de energie energieafhankelijkheid verminderen, zeker van fossiele brandstoffen, en of investeren in kerncentrales, zoals de federale regering onderzoekt in aanmerking komt, dat is niet duidelijk op dit moment.
0: Oké, dankjewel Leen. NAVO-topman Mark Rutte is vanochtend onverwacht in Kiev aangekomen, de hoofdstad van Oekraïne, amper een dag na de zware Russische aanval daar. Een opvallend bezoek, Tom van de Wegen, want hij komt niet alleen.
5: Nee, Rutte heeft ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen meegebracht, ook die van de Verenigde Staten. Samen houden ze in Kiev voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Een overleg is dat waarin Oekraïne, geen NAVO-lid, toch mee aan tafel zit als gelijke. Het bezoek was niet aangekondigd en de timing zegt veel. Het komt inderdaad na die massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden met meer dan 20 doden. Een duidelijk gebaar van solidariteit dus. Rutte spreekt vandaag met president Zelensky en die blijft aandringen op één ding: meer luchtverdediging tegen de Russische raketten.
0: Oké, dankjewel Tom. En Oekraïne heeft vannacht ook verschillende plaatsen diep in Rusland aangevallen. In Centraal-Rusland is een wapenfabriek geraakt en in Sint-Petersburg staat een grote olieterminal in brand. En net vandaag opent de Russische president Poetin in Sint-Petersburg een economische top. Bij de Iraanse raketaanvallen van vannacht op de golfstaat Kuwait is de internationale luchthaven geraakt en daarbij viel zeker één dode. Er zijn ook verschillende gewonden en er is schade aan een van de terminals. Dat zegt de regering. Ook op de naburige golfstaat Bahrein waren er aanvallen. In beide landen zijn er Amerikaanse legerbasissen. De Amerikanen sloegen terug met aanvallen op Iraanse militaire doelen. De aanvallen zijn opnieuw een test voor de vredesonderhandelingen tussen beide landen. Toch houden de Amerikanen vol dat daarin vooruitgang wordt geboekt. Het weer eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen en maxima tot 20 graden in de Kempen. Morgen wisselend bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig met vrij veel wind. Na de middag geleidelijk droger in het westen en tot 18 graden. En ook de volgende dagen vaak zwaar bewolkt met buien. Banken zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van oplichting zoals phishing meteen te vergoeden. Pas daarna kan een bank de schade eventueel terugvorderen. Dat zegt een rechter in een zaak waarin een opgelicht koppel van zijn bank geen vergoeding kreeg. En die bank is nu in het ongelijk gesteld. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Here we go. Are you ready?

0: 2 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse koepel van zorginstellingen, Zorgnet Icuro, wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout, een ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen, gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties zoals ingrepen aan spataders. Margot Kloet van Zorgnet Icuro vraagt aan de overheid een strenger wettelijk kader over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
1: Mijn oproep is vooral dat mensen, als ze zich bedenken voor een operatie of als ze denken van kijk, ik ga liever naar een ander, dat ze dan de moed hebben om het ziekenhuis en of de chirurg te verwittigen, dat ze niet gaan komen. Want uiteindelijk, op dat moment had iemand anders kunnen behandeld worden of had iemand anders kunnen geholpen worden. Dat is iets van deze tijd. Ik kan moeilijk zeggen waarom dat zo is.
0: Scholen krijgen meer klachten over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs sinds het ongeval in Buggehout in Oost-Vlaanderen, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. De klachten gaan over het rijgedrag van buschauffeurs en over de staat van de bussen. Het valt de scholen ook op dat vervoersmaatschappij De Lijn sneller een antwoord geeft op de meldingen. Dat zegt ook Anne de Koster, directrice van Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Vinderij in Lokeren.
2: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. We hebben daar onmiddellijk eigenlijk de dag nadien onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
0: De Europese Commissie wil uitgaven die lidstaten doen om de energieprijzen onder controle te houden, tijdelijk buiten de begrotingsdoelstellingen houden. Dat gebeurde eerder ook al met de defensieuitgaven. Leen de Witte vertelt waarom deze maatregel genomen wordt.
3: De maatregel moet alle landen die moeite hebben om de Europese begrotingsdoelstellingen te halen ademruimte geven. De Commissie deed dat vorig jaar ook al eens voor defensieuitgaven. Tot 1,5% van het BBP, van de waarde van de economie van een land, mag buiten de doelstelling blijven zonder gevolgen. Tot nu toe namen de regeringen in ons land geen grote energiemaatregelen, maar als er nog volgen, dan kunnen die beperkt buiten de doelstellingen gehouden worden. Ze moeten wel de energieafhankelijkheid verminderen, zeker van fossiele brandstoffen, en of investeren in kerncentrales, zoals de federale regering onderzoekt in aanmerking komt, dat is niet duidelijk op dit moment.
0: Het weer eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen en maxima tot 20 graden in de Kempen. Morgen wisselend bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig met vrij veel wind en na de middag geleidelijk droger in het westen en tot 18 graden. Ook de volgende dagen vaak zwaar bewolkt met buien. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse koepel van zorginstellingen, Zorgnet Icuro, wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout en ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties, bijvoorbeeld ingrepen aan spataders. Margot Kloet van Zorgnet Icuro vraagt aan de overheid een strengere wet over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
1: We noemen dat soms de wet op de patiëntenplichten. Ik denk dat we daar ook meer en meer naartoe moeten gaan, zodanig dat ziekenhuizen toch een aantal dingen kunnen afdwingen. En dat heeft alles te maken met het respecteren van gezondheidszorg als een schaars goed. Een sanctie kan in het uiterste geval mogelijk zijn, maar dat moet vooral ook in een regelgevend kader komen, want die is niet te tolereren.
0: Supermarktketen Aldi wil zijn winkels op zondagvoormiddag openhouden tot 1 uur. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden gisteren. Het was het eerste concrete voorstel van de directie over de zondagsopening. Werknemers kunnen er dan zelf voor kiezen om op zondag te werken en krijgen een financiële toeslag. Wanneer er echt onderhandeld zal worden over de zondagsopening is niet duidelijk. Eind juni is er opnieuw overleg, maar de bonden willen dan andere agendapunten afhandelen. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er in de dagen na het dodelijke ongeval aan de spoorwegovergang in Buggenhout geen nieuwe overtreding geweest is met een bus van vervoersmaatschappij Tros Beijaard. Dat blijkt uit de analyse van camerabeelden. De directie van de maatschappij had een bericht gestuurd naar alle chauffeurs om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat in de brief onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens informatie aan onze redactie was de trein al gepasseerd. De slagbomen waren weer omhoog en het licht was al van rood op wit gesprongen. Sinds 1 mei zijn er geen bootjes met transmigranten meer vertrokken vanuit ons land om via de Noordzee naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Dat bevestigde de regering in de Kamer vanmorgen. Er werd nogthans gevreesd dat er door het mooie weer opnieuw veel pogingen ondernomen zouden worden. Maar er wordt volop ingezet op het oppakken van mensensmokkelaars. Niet alleen met meer politie op het strand bijvoorbeeld, maar ook door het inzetten op het verstoren van de netwerken van mensensmokkelaars. Dat zei minister van Justitie Annelies Verlinde.
2: En het is uiteraard op dit ogenblik nog onmogelijk om met zekerheid te zeggen wat het oorzakelijk verband is, maar de arrestatie op 21 mei in Duitsland van een grote leverancier van draagbare boten aan smokkelaars in het kader van een Belgisch gerechtelijk onderzoek heeft wellicht een belangrijke rol gespeeld in het feit dat de organisatie van die mensensmokkelaars werd verstoord, waardoor de voorbije weken de pogingen tot oversteek drastisch zijn verminderd.
0: Het weer eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen en maximaal tot 20 graden in de Kempen. Morgen wisselend bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig met vrij veel wind. Na de middag geleidelijk droger in het westen en tot 18 graden. En ook de volgende dagen vaak zwaar bewolkt met buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het ongeval in Buggenhout vorige week zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Ze had ook geen weet van klachten, dat zegt haar advocaat John Maas. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval met de schoolbus nog volop. De advocaat van de weduwe roept op om de resultaten van dat onderzoek af te wachten.
1: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten, dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
0: Bij het ongeval kwamen naast de chauffeur ook de busbegeleidster en twee leerlingen om het leven. Zo'n 60 studenten van verschillende universiteiten zijn vandaag de hele dag in het Vlaams parlement om er te studeren. Het is een vorm van protest tegen de besparingsplannen van minister van Onderwijs Zuhal Demir. Die wil 34 miljoen euro besparen op studiebeurzen door de voorwaarden voor zo'n beurs strenger te maken. De studenten hebben al eerder actie gevoerd in het Vlaams parlement, maar nu er over de plannen zou worden gestemd tijdens de blokperiode, zijn ze er opnieuw.
2: Het is de blokperiode, de examens zijn bezig. Dus wat is een betere manier om te betogen tegen een besparingsbeleid op het onderwijs dan te studeren? Ik denk dat dat de meest krachtige manier is.
3: We willen toch laten zien dat we ondanks de blok toch actie willen blijven voeren tegen het decreet dat nu vandaag gestemd zal worden eventueel.
4: We merken toch elke keer dat we hier zijn dat het een effect heeft op de manier waarop er gestemd wordt. Er is al 3 keer een uitslag gekomen volgens mij en vandaag hopen wij ook terug op een overwinning.
0: En intussen vindt in het Vlaams parlement ook een debat plaats over alle hervormingen die gepland zijn in het onderwijs. Het gaat onder meer over het verminderen van het aantal pedagogische studiedagen en de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Er is veel kritiek op minister Demir, niet alleen vanuit de oppositie, maar ook van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Benedict Koesement vanuit het Vlaams parlement.
5: Er verandert te veel vanaf september en het gaat te snel. En in het onderwijs weten ze dat snelheid punten kost. Moes van Dromme, CD&V.
6: Als je niet de tijd neemt om iets goed uit te werken, dat je dan misschien wel op het einde wel een keer een buis krijgt.
5: Volgens Groen is alle vertrouwen weg. Kim Buist.
7: Hoe kunnen nu een minister van Onderwijs zijn die de grootste onderwijshervormingen wilt doorvoeren als de mensen die het moeten uitvoeren, als je die niet naar waarde schat?
5: Bij Vlaams Belang vinden ze de hervormingen wel noodzakelijk, maar dit is niet haalbaar. Roos-Marijn Bekkers.
8: Ik vind het zo frustrerend om te zien hoe ondoordacht en overhaast hervormingen die onze Vlaamse onderwijskwaliteit juist terug omhoog zouden kunnen krijgen, worden uitgevoerd.
5: Veel kritiek. Minister Demir belooft meer overleg, al blijft het doel een betere onderwijskwaliteit.
9: En daar gaan we aan werken. Voortaan zullen we bij elke stap die we zetten ook met hen overleggen, naast de koepels, ook met een delegatie van directeurs. We gaan de vinger aan de pols houden bij de directies.
0: Sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros is nummer 1 van de wereld Sabalenka verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale. De Wit-Russische Sabalenka verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka won de eerste set, maar gaf het daarna helemaal uit handen. Set 3 was met 6-0 voor de Russische. Het weer eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen en maxima tot 20 graden in de Kempen. Morgen wisselend bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig met vrij veel wind. Na de middag geleidelijk droger dan in het westen en tot 18 graden. Ook de volgende dagen vaak zwaar bewolkt met buien. Meer op vrtnieuws.be.
10: Here we go. Are you ready?

0: vijf uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Margriet Hermans is overleden. En in het Vlaams parlement is er veel protest tegen de hervormingen in het onderwijs. Zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans is gestorven. Vorige maand stopte ze plots met zingen nadat er bij haar een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. Een muzikaal overzicht door Alain de Korte.
1: Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
2: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten, het zegt me niets.
1: De immer goed lachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Eu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
3: Goedenavond beste mensen, van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
1: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomer.

0: Presentator Luc Appermond heeft in veel programma's samengewerkt met Margriet Hermans. Hij stond in nauw contact met de familie, zeker de laatste weken, toen bekend werd dat de ziekte haar fataal zou worden.
1: Wij hoopten toch allemaal met de familie dat de therapie zou aanslaan. En ik dacht, geen nieuws is goed nieuws, maar ja, ik heb altijd gedacht, als dat een echte afzien wordt en een lijdensproces, Margriet kennende, zou ze dat voor haar eigen niet toelaten. Ik hoor nu van Céline dat het inderdaad min of meer een keuze was om niet langer pijn te hebben en af te zien.
0: Margriet Hermans was 72 jaar. Ze wordt volgende woensdag, 10 juni, begraven. Het wordt een publieke uitvaartplechtigheid in de kapel van Merksplas-kolonie. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het ongeval in Buggenhout vorige week, zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Ze had ook geen weet van klachten. Dat zegt haar advocaat John Maas. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval met de schoolbus nog volop. De advocaat van de weduwe roept op om de resultaten van dat onderzoek af te wachten.
2: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
0: Bij het ongeval kwamen naast de chauffeur ook de busbegeleidster en twee leerlingen om het leven. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n inburgeringstraject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands. Zo'n traject is verplicht voor de meeste nieuwkomers van buiten de EU die in Vlaanderen willen komen wonen. Tot nu toe waren er veel vrijstellingen, waardoor de meesten niet moesten betalen voor zo'n inburgeringstraject, maar dat zal veranderen. Vanaf volgend jaar wordt aan iedereen een bijdrage gevraagd, zegt Vlaams minister van Inburgering Hilde Krevits.
3: Dat is een bijdrage die in functie staat van je inkomen. We moeten die precieze bedragen nog vastleggen. Dat zullen ook geen grote bedragen zijn. Maar we vragen wel een inspanning om duidelijk te maken aan de mensen dat ze heel veel terugkrijgen van Vlaanderen. En dat ze toch een stukje inspanning ook moeten leveren. Niet alleen intellectueel, maar ook financieel. Om dat aanbod dat we doen, om dat ook te kunnen gebruiken.
0: Zo'n 60 studenten van verschillende universiteiten zijn vandaag de hele dag in het Vlaams parlement om er te studeren. Het is een vorm van protest tegen de besparingsplannen van minister van Onderwijs Zuhal Demir. Die wil 34 miljoen euro besparen op studiebeurzen door de voorwaarden voor zo'n beurs strenger te maken. De studenten hebben al eerder actie gevoerd in het Vlaams parlement, maar nu er over de plannen wordt gestemd, tijdens de blokperiode, zijn ze er opnieuw.
4: Het is de blokperiode, de examens zijn bezig. Dus wat is een betere manier om te betogen tegen een besparingsbeleid op het onderwijs dan te studeren? Ik denk dat dat de meest krachtige manier is.
5: We willen toch laten zien dat we ondanks de blok toch actie willen blijven voeren tegen het decreet dat nu vandaag gestemd zal worden eventueel.
6: We merken toch elke keer dat we hier zijn dat het een effect heeft op de manier waarop er gestemd wordt. Er is al 3 keer een uitstel gekomen volgens mij en vandaag hopen wij ook terug op een overwinning.
0: En intussen vindt in het Vlaams parlement ook een debat plaats over alle hervormingen die gepland zijn in het onderwijs. Het gaat onder meer over het verminderen van het aantal pedagogische studiedagen en de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Er is veel kritiek op minister Demir, niet alleen vanuit de oppositie, maar ook van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Benedict Koesement vanuit het Vlaams parlement.
7: Er verandert te veel vanaf september en het gaat te snel. En in het onderwijs weten ze dat snelheid punten kost. Loes van Drommen, CD&V.
8: Als je niet de tijd neemt om iets goed uit te werken, dat je dan misschien wel op het einde wel een keer een buis krijgt.
7: Volgens Groen is alle vertrouwen weg. Kim Buist.
9: Hoe kunnen nu een minister van Onderwijs zijn die de grootste onderwijshervormingen wilt doorvoeren als de mensen die het moeten uitvoeren, als je die niet naar waarde schat?
7: Bij Vlaams Belang vinden ze de hervormingen wel noodzakelijk, maar dit is niet haalbaar. Roos-Marijn Bekkers.
10: Ik vind het zo frustrerend om te zien hoe ondoordacht en overhaast hervormingen die onze Vlaamse onderwijskwaliteit juist terug omhoog zouden kunnen krijgen, worden uitgevoerd.
7: Veel kritiek. Minister Demir belooft meer overleg, al blijft het doel een betere onderwijskwaliteit.
11: En daar gaan we aan werken. Voortaan zullen we bij elke stap die we zetten ook met hen overleggen, naast de koepels, ook met een delegatie van directeurs. We gaan de vinger aan de pols houden bij de directies.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn 3 doden gevallen toen een helikopter van de Britse marine neerstortte. De helikopter nam deel aan een oefening in Devon in het zuidwesten van Engeland. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De marine geeft pas meer uitleg zodra de familie de details te horen heeft gekregen. Getuigen melden dat het leek alsof de helikopter technische problemen had. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros is nummer 1 van de wereld Sabalenka verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale. De Wit-Russische verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka won de eerste set, maar gaf het daarna helemaal uit handen. Het weer. Vanavond regen en ook vannacht nog kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In het westen van het land wordt het morgen iets droger in de namiddag. Temperaturen dan tot 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met enkele buien en soms wat regen. Dit nieuws begon met het overlijden van tv-figuur en zangeres Margriet Hermans. 2 weken geleden maakte ze bekend dat ze een zeldzame vorm van kanker had. Ze besloot toen om onmiddellijk te stoppen met optreden. Nu is ze dus overleden. Margriet Hermans was 72. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Margriet Hermans is overleden. En in het Vlaams parlement is er veel protest tegen de hervormingen in het onderwijs. Zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans is overleden. Vorige maand stopte ze plots met zingen nadat er bij haar een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. Een muzikaal overzicht door Alain de Korte.
1: Vriend, haar grote doorbraak in 87. En hoewel ze later ook presenteerde en de politiek nog inging, bleef zingen haar passie. Er waren nog hits. Liedjes met inhoud ook, recht naar het hart, met een breekbare stem. In 2022 ontving Margriet Hermans opnieuw een Radio 2 Zomerhit trofee met haar remake Lekker Blijven Hangen. Margriet was ook de moeder van Céline. In 2023 brachten ze dit pakkende duet. Het kreeg na Margriet's kankerdiagnose in mei 26 een extra emotionele lading.
2: Voor het leven, voor elkaar.
0: Er komen intussen heel wat reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Gianni Palink, jij hebt een overzicht.
3: Ja, het overlijden van Margriet maakt heel wat reacties los. In de eerste plaats natuurlijk bij collega-artiesten die haar uniek noemen in de Vlaamse showbiz. We luisteren even naar Koert van Egen.
4: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
3: Het was Mark Dex, de vader van Barbara, die Margriet destijds ontdekte.
5: Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel.
3: En ook uit de politieke wereld komen er reacties binnen. Margriet heeft ook een tijd in de politiek gezeten. Premier Bart De Wever bewaart naar eigen zeggen warme herinneringen aan haar als collega. En hij zegt erbij, haar goedlachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zoveel Vlamingen. En dat is ook iets wat we heel vaak zien terugkomen in de vele berichten op sociale media. De hartelijke lach en de warme persoonlijkheid van Margriet zullen gemist worden.
0: Oké, dankjewel Gianni. Margriet Hermans was 72 jaar. Ze wordt volgende woensdag op 10 juni begraven. Het wordt een publieke uitvaartplechtigheid in de kapel van Merksplaskolonie. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands. Dat is verplicht voor de meeste nieuwkomers van buiten de EU die in Vlaanderen willen komen wonen. Tot nu toe waren er veel vrijstellingen waardoor de meesten er niet voor moesten betalen, maar vanaf volgend jaar wordt er van iedereen een bijdrage gevraagd. Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Krevits denkt niet dat mensen daardoor zullen afhaken.
6: Als je iets hebt betaald, dan zal je toch meer gemotiveerd zijn om maximaal waar te krijgen voor datgene wat je betaald hebt. Maar we willen uiteraard redelijk zijn. Niet? Er blijft bijvoorbeeld nog altijd een vrijstelling bestaan voor niet begeleide minderjarigen, omdat zij in een heel precaire en moeilijke situatie zitten. Het is voor hen ook onmogelijk om een eigen inkomen te hebben. Dus dan kan je natuurlijk geen bijdrage vragen. Zo onverantwoord zijn we ook niet. Maar voor volwassen mensen moet dat eigenlijk perfect mogelijk zijn.
0: In het Vlaams parlement is er vandaag actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van onderwijsminister Zuhal Demir. Een 60-tal studenten heeft er de hele dag gestudeerd uit protest tegen de hervorming van de studiebeurzen. En ook in het parlement is er gedebatteerd over alle hervormingsplannen, onder meer over het verminderen van het aantal pedagogische studiedagen en de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Er kwam veel kritiek op minister Demir, niet alleen vanuit de oppositie, maar ook van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Benedikt Koesement.
7: Er verandert te veel vanaf september en het gaat te snel. En in het onderwijs weten ze dat snelheid punten kost. Loes van Drommen, CD&V.
8: Als je niet de tijd neemt om iets goed uit te werken, dat je dan misschien wel op het einde wel een keer een buis krijgt.
7: Volgens Groen is alle vertrouwen weg. Kim Buist.
9: Hoe kunnen nu een minister van Onderwijs zijn die de grootste onderwijshervormingen wilt doorvoeren als de mensen die het moeten uitvoeren, als je die niet naar waarde schat.
7: Bij Vlaams Belang vinden ze de hervormingen wel noodzakelijk, maar dit is niet haalbaar. Roos-Marijn Bekkers.
10: Ik vind het zo frustrerend om te zien hoe ondoordacht en overhaast hervormingen die onze Vlaamse onderwijskwaliteit juist terug omhoog zouden kunnen krijgen, worden uitgevoerd.
7: Veel kritiek. Minister Demir belooft meer overleg, al blijft het doel een betere onderwijskwaliteit.
11: En daar gaan we aan werken. Voortaan zullen we bij elke stap die we zetten ook met hen overleggen, naast de koepels, ook met een delegatie van directeurs. We gaan de vinger aan de pols houden bij de directies.
0: Supermarktketen Aldi wil zijn winkels op zondagvoormiddag openhouden tot 1 uur. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden gisteren. Het was het eerste concrete voorstel van de directie over de zondagsopening. Werknemers kunnen er zelf voor kiezen om op zondag te werken en krijgen dan een financiële toeslag. Wanneer er verder onderhandeld zal worden tussen de directie en de vakbonden over die zondagsopening is niet duidelijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn 3 doden gevallen toen een helikopter van de Britse marine neerstortte. De helikopter nam deel aan een oefening in Devon in het zuidwesten van het land. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De marine geeft pas meer uitleg zodra de familie de details te horen heeft gekregen. Getuigen melden dat het leek alsof de helikopter technische problemen had. Sport. In de Giro voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de 5e rit gewonnen. Een bergrit met 4 beklimmingen. Vollering haalde het in een sprint voor haar landgenote Anna van der Breggen. Zij blijft wel leider in het klassement. En onze landgenote Lore de Schepper werd 10e. Het weer. Vanavond regen en ook vannacht kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In het westen van het land wordt het morgen iets droger in de namiddag. Temperaturen dan tot 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met enkele buien en soms ook wat regen. Dit nieuws begon met het overlijden van tv-figuur en zangeres Margriet Hermans. 2 weken geleden maakte ze bekend dat ze een zeldzame vorm van kanker had. Ze besloot toen om onmiddellijk te stoppen met optreden en nu is ze dus overleden. Margriet was 72. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 7 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er komen veel reacties op het overlijden van zangeres en presentatrice Margriet Hermans. Naast zingen en presenteren zat ze ook 10 jaar lang in het Vlaams parlement. Onder meer premier Bart De Wever laat weten dat hij warme herinneringen heeft aan haar als collega. Hermans begon haar politieke carrière bij de beweging ID21 van Bert Anciot. Hij herinnert zich Margriet Hermans als een gedreven politica.
1: We botsten soms wel eens over inhoud, maar dat was altijd positief. Ze bleef altijd positief, ook als het moeilijk was. En ze had een heel sterke overtuiging, absoluut. Het was geen onnozel wicht.
0: Margriet Hermans leed aan een agressieve vorm van kanker. Ze was 72. Als er klachten binnenkomen over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat wil Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder. De bedrijven die in onderaanneming voor de lijn rijden, hebben vaak al zo'n systeem, maar nu zal dat dus ook verplicht worden. De minister kreeg daarover veel vragen in het parlement naar aanleiding van het dodelijke busongeval in Buggenhout.
2: Als we dan verwachten en opleggen dat iedere klacht zal moeten worden geregistreerd, behandeld, beantwoord, wat voor alle duidelijkheid ook gebeurd is met de meldingen, voor zover ik weet, die binnengekomen zijn bij de lijn. Daar is men over in gesprek gegaan. Men heeft daar het gesprek met het bedrijf over aangegaan. Wanneer we dat opleggen, dat dat zal gebeuren, dan zal er ook periodiek moeten gerapporteerd worden terug aan de lijn.
0: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen er getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur. De chauffeur werkte voor zo'n onderaanneming. De Ridder wil geen uitspraken doen over wie verantwoordelijk is voor dat ongeval. Dat is aan het gerecht, zegt ze. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands. Dat is verplicht voor de meeste nieuwkomers van buiten de Europese Unie die in Vlaanderen willen komen wonen. Tot nu toe waren er veel vrijstellingen, waardoor de meesten daar niet voor moesten betalen. Maar vanaf volgend jaar wordt er van iedereen een bijdrage gevraagd. De kritiek dat de drempel zal verhogen klopt niet, zegt Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Krevits.
3: Het is niet omdat iets gratis is dat mensen plots dingen gaan koesteren. Als je er iets, ook al is het een kleinigheid, moet voor betalen, dan krijgt het plots ook meer waarde. En je mag niet vergeten dat alleen al de cursus maatschappelijke oriëntatie, als je de kost samentelt van de begeleiding van de mensen en de lesgevers, dan kost dat €2000 per traject. Dus is het toch niet meer dan logisch dat mensen daar ook een kleine duit in het zakje bij doen.
0: Sport in de Giro voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de 5e rit gewonnen. Een bergrit met 4 beklimmingen. Vollering haalde het in een sprint voor haar landgenote Anna van der Breggen. Zij blijft wel leider in het klassement. Onze landgenote Lore de Schepper werd 10e. Het weer vanavond regen en ook vannacht kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer zelfs. In het westen van het land wordt het morgen iets droger in de namiddag. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready?

Rise FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits. www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit beslist. Hij volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RIZIF. Ja, Koen Braakman van den Broeke noemt dat geen evidente beslissing.
1: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
0: Dank je, Koen. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder van N-VA. De minister kreeg daarover veel vragen in het parlement naar aanleiding van een dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn rijden. En die doen dat niet altijd zelf.
2: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
0: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden en ook veel speculaties over de oorzaak van het ongeval. Het parket en de vakbonden vragen nu terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komen veel reacties binnen na het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat zij een agressieve vorm van kanker had. Ze werd 72. Het overlijden komt veel sneller dan gedacht. Jacques Vermeijeren koestert de herinnering aan een hilarisch optreden samen.
3: De eerste live-uitzending van De Gouden Schoen. Ik hou van alle mooie mannen. Had Carl Luybrechts mij gebeld van de VRT om rap met haar in het programma te zitten. En heb ik puur improvisatie, en die beelden zijn er, hebben wij samen een dansje. Ik hou alle mooie mannen. En ik was natuurlijk niet een mooie man als arbiter. En dat is ook nogal een hilarisch moment. Toch een goede herinnering.
0: Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen. Het is niet warmer dan 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Kleine family.

Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits. www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De productie bij Volvo Car Gent zal ook morgen stil liggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert zowat 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Sinds gisteravond ligt de eindassemblage stil. Met komende ochtend erbij zijn dan al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA. De minister kreeg veel vragen daarover in het parlement naar aanleiding van het dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn werken. En die doen dat niet altijd zelf.
1: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
0: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden en ook veel speculaties over de oorzaak. Het parket en vakbonden vragen terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van het RISIF. Bij Wegovy is er wel een effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een langdurige behandeling nodig, met ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En een terugbetaling zou volgens Van den Broeke ook veel te duur zijn, miljarden per jaar. Want zo is er een precedent voor een hele groep van medicatie tegen obesitas, zoals ook Ozempic en Mounjaro. Het overlijden van presentatrice, zangeres en politica Margriet Hermans lokt veel reacties uit bij collega's, vooral uit de showbiz en de televisiewereld, vooral omdat het nieuws veel sneller is gekomen dan gedacht. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat Margriet ongeneeslijk ziek was. Koen Krukke liever bewaart goede herinneringen. Het was altijd plezier met Margriet, zegt hij.
2: Absoluut, heel veel plezier, maar kan je ook niet alleen op de set. En ook niet alleen bij programma's, maar ook in het privéleven hebben wij elkaar veel ontmoet en veel plezier gemaakt. Meneer Margriet was altijd een plezier om eens op restaurant te gaan, om een keer op een café te gaan. Het was altijd een feest met Margriet. Iedereen gaat ze missen en gaat ze heel erg missen.
0: Vanavond zwaar bewolkt met regen, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal ook met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen en tot 18 graden. Er staat veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Vlaams minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Uitleg door Koen Braakman.
1: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de politiechef.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: En gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. Het nieuws van de dag is het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Ze werd 72. Vorige maand nog maar bleek dat ze ongeneeslijk ziek was. Een overzicht van haar carrière door Alain de Korte.
3: Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een Vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits. Immer goed lachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Heu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
4: Goedenavond beste mensen, van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
3: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
4: Lekker blijven hangen!
0: En er zijn vanavond heel wat reacties binnengekomen op het overlijden van Margriet. Dat merkte collega Johnny Palink.
5: Ja, in de eerste plaats natuurlijk bij collega-artiesten die haar uniek noemen in de Vlaamse showbiz. Koert van Egen.
6: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
5: Het was Mark Dex, de vader van Barbara, die Margriet destijds ontdekte.
7: Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel.
5: En ook uit de politieke wereld komen er reacties binnen. Margriet heeft ook een tijd in de politiek gezeten. Premier Bart De Wever bewaart naar eigen zeggen warme herinneringen aan haar als collega. Haar goed lachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zoveel Vlamingen. En dat is ook iets wat we heel vaak zien terugkomen op sociale media. De hartelijke lach en de warme persoonlijkheid van Margriet zullen gemist worden.
0: Het weer nog, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag in het westen droger met opklaringen. Temperaturen tot 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar heeft zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Dat is beslist op een bijeenkomst van de ambassadeurs van de 27 lidstaten in Brussel. En zo kunnen de onderhandelingen van start gaan tussen Kiev en de EU. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de mogelijke toetreding van Oekraïne jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar eist betere rechten voor de Hongaarse minderheden in Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal, en er is een akkoord gevonden. En dat is ook goed nieuws voor Moldavië, dat na de Russische invasie in Oekraïne ook het versneld lidmaatschap van de EU heeft aangevraagd. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Liana, het meisje van 11, verdween vrijdag in de omgeving van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
1: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte, wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. Niet veel later is hij gestorven. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de chef van de politie.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Gisteren zijn al heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En in Luik heeft de nationale voetbalploeg van Congo 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het ging om een voorbereidingswedstrijd voor het WK-voetbal dat eind volgende week van start gaat. De Congolese selectie verblijft in België wegens een uitbraak van de ebola-epidemie in het oosten van Congo. Vannacht kans op buien en tot 15 graden aan zee, rukwinden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen en tot 18 graden morgen. Meer op vrtnieuws.be.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar is bereid om zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie op te heffen. Dat is beslist op een bijeenkomst van ambassadeurs van de 27 lidstaten. En zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk, want een toetreding kan jarenlang duren. Maar die eerste stap is onder de vorige Hongaarse premier Orbán, medestander van de Russische president Poetin, jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar gaat wel akkoord als er betere rechten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En dit is ook een belangrijke stap voor Oekraïne, zegt Stefan Bos in Budapest.
1: Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd, wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne en nu is er echt een opening die voor Oekraïne heel historisch is, want het kan betekenen dat het door oorlog geteisterde land in elk geval richting Europa gaat. En dat is iets waar Kiev heel blij mee is.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om ze te bekijken, zegt de chef van de politie.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Liana, het meisje van 11 verdween vrijdag in de buurt van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is eerder al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Janout.
3: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte, wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
0: De Duitse regisseur Wim Wenders trekt zijn film Falsche Bewegung uit 1975 terug. Daarin is actrice Natasha Kinski te zien met blote borsten. Zij was toen nog maar 13. In de film, die in het Engels The Wrong Move heet, ligt de actrice in bed. Even later gaat een volwassen man erbij liggen. Kinski is nu 65 en vraagt al jaren om die scène te verwijderen. Zij vindt dat ze toen niet goed genoeg beschermd is. Wenders, intussen 80, gaat alsnog in op dat verzoek en biedt zijn excuses aan. De film zal niet meer verdeeld worden tot die scène is aangepast. In het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de laatste 4. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi, die eerder onze landgenoot Rafael Collignon heeft uitgeschakeld, speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Vannacht kans op buien en tot 15 graden aan zee rukwinden. Morgen wordt het wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen, temperaturen tot 18 graden. Zo, woensdag 4, 3 juni liever zit erop. Een goede nacht.

0: is 1 uur en goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de oorlog tegen Iran. Maar het besluit heeft vooral een symbolische waarde, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Ja, het is heel opvallend dat het Huis van Afgevaardigden hierin gaat tegen president Trump. Dat is zeldzaam geworden in deze ambtstermijn. De Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het huis, maar hier hebben 4 Republikeinen meegestemd met de Democraten en dus werd deze resolutie goedgekeurd. Nu, het is op dit moment meer een symbolische beslissing, want om van kracht te worden moeten nog enkele procedurele hordes genomen worden. En zelfs als die genomen worden, dan kan Donald Trump nog steeds zijn veto stellen. Maar het is in ieder geval een teken van hoe onpopulair deze oorlog is, zelfs binnen de Republikeinse partij.
0: Hongarije, onder de nieuwe premier Madjar, wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk en een eerste stap, want een toetreding kan jarenlang duren. Premier Madjar stelde als voorwaarde dat er betere rechten moeten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En Kiev gaat daarmee akkoord, zegt Stefan Bos in Boedapest.
2: Volgens de Hongaarse premier heeft Oekraïne toegezegd het gebruik van de Hongaarse taal uit te breiden in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbare leven en de politiek. Ook zouden de Hongaarstalige scholen extra bescherming krijgen en mogen nationale symbolen zoals de Hongaarse vlag en het volkslied vrij worden gebruikt. Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen.